kansan kauan ainoa. Mutta nyt, tämän aika määrännyt, hän on lähtenyt, onks julpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulp